Oyiri eyuene akandishatsika mama biwa ngoko omwimbi alfa kambere ngoko mwimbo lwimbo oloremo mahano manene kundu natuka musima kundi yoyo mwimba olwimbo